0: Live.
1: Al moment RTL.
2: Al moment die beste muziek.
3: Hi, my name is Somber.
2: Wat de greeste niets.
4: Ask me how it goes, I'll say I'm fine.
2: Al moment die beste muziek.
1: Al moment RTL.

0: RTL.
1: Al moment die beste muziek.
2: Hi, my name is Somber.
1: Met de grootste hits.
3: Ask me how it goes, I'll say I'm fine.
1: Al moment die beste muziek.
0: Al moment.